Mijn eerste titel is Diggie Lou Diggie Lee uit Zweden van de Harries, 1984. De Harries zijn een Zweedse band die als drie broeders besteedt. Ze gewannen de Eurovision Song Contest met hun slager Diggie Lou Diggie Lee uit het jaar 1984. In diesem en de volgende jaar trad ze häufig op en führte viele Tourneen durch, aber een weitere internationale Hit gelang ihnen jedoch nicht. Die Brüder Harry waren Schwedens eerste boygroep. Ihre Schulung als Musik- en Showleute hadden ze in de USA erhalten. Diggie Lou Diggie Lee entwickelt zich allerdings zu einer Mega-Hit in Schweden en is dort bis heute unvergessen.